0: magazine in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. Dit is
2: Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Een explosie in een flatgebouw in Amsterdam. Daarbij zijn minstens 7 gewonden gevallen. Dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er wordt ook gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump is er een akkoord met Iran om de oorlog te beëindigen en zal het in de komende dagen ondertekend worden.
5: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing.
4: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Donald Trump al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen. Het werd 2-0. De wedstrijd werd ook overschaduwd door 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start dus met een nederlaag. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Vanavond nemen ze het op tegen Slovenië. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.
3: Dit is Joe 80s.

0: en Anker.
1: En in dat jaar 86, 40 jaar geleden, deden de Rode Duivels het ook goed in Mexico, waar het weer allemaal begonnen is. Grootste voetbalfeest ooit is nu echt van start gegaan. En toch bijzonder, de allereerste wedstrijd was tussen Mexico, het gastland, en Zuid-Afrika van een Belg die erbij was in 1986 als de Rode Duivel. En dus nu bondscoach Hugo Broos bij Zuid-Afrika. Dat was wel bijzonder. En in die zin, ik gunde Mexico enorm, want in alle reportages op VTM zag je die mensen ook, ja, feesten. Die hadden er zoveel goesting in om daar die eerste match te gaan winnen. Wat ze overigens wel gedaan hebben. Met 2-0 is het Zuid-Afrika van Hugo Broos onderuit gegaan. Maar ik had ook een vorm van sympathie voor onze Hugo. Omdat, ja, ik heb dat altijd een toffe kerel gevonden. Als je dan 40 jaar later opnieuw daar staat als oudste bondscoach ooit op een WK. Het is dan toch één van ons. Ja, hij had ook mogen winnen van mij. Want het is niet gelukt met een paar rode kaarten erbij en zo. Overigens een heel opvallend dingetje. De scheidsrechter, die heeft nu ook een bodycam.
2: Ah ja.
1: Dus is dat maar eigenlijk een bodycam op zijn hoofd. En er is een heel ingenieus systeem. Want dat is een koptelefoon waar ook een camera op zit. Dus dan krijg je ook soms beelden van tijdens het spel. En zijn microfoontje waarmee hij praat met de VAR. Dat microfoontje kan ook opengezet worden in het stadion. Dus op een bepaald moment was er een overtreding van de Zuid-Afrikanen. En hij moest gaan kijken of het toch geen rode kaart was. Het was er duidelijk één. Dus hij moest dan nog een speler van het veld halen. Een tweede van Mexico al. En op dat moment, wanneer duidelijk is dat ik moet zeggen, in zijn beste Engels, en dat was niet zo'n goed Engels, heeft hij voor dat hele stadion dus moeten een beetje presenteren waarom hij een rode kaart gaf. Echt zo, ja, Amerikaans. Echt? Heel Amerikaans was het.
2: Ja, ik bruis van enthousiasme als jij vertelt over het WK. Ik heb ook heel veel gezien gisteren.
1: Nee, niks dus, ja.
2: Het enige dat ik heb meegekregen was dat Kathleen van K3 in de tribune zat. Ja, dat is het enige wat ik heb meegekregen, omdat ik dan was... Ik was vroeg gaan slapen, want ik was moe. Want hoe laat begon die match eigenlijk?
1: Ja,
2: match
1: begon om 9 uur.
2: Ach, dan lag ik al lang te knorren, jongens.
1: Ja, ik heb wel gezien.
2: Maar ik zag nog net voor ik ging slapen, het laatst, want ik was een beetje aan het scrollen, dat Kathleen heel blij met haar man Steven in het publiek zat.
1: Zuid-Afrika, hè?
2: 87.000 mensen in dat stadion daar.
1: Erbij, ja, inderdaad.
2: Ja, maar daarna heeft ze ook geen stories meer gepost na de match of zo. Dus het verdriet was groot. Ja. Maar wat lees ik vandaag in de krant? Dat heb ik dan ook wel weer meegekregen. Van de voetbal. The WAG is gone.
1: De WAG, dat is de vrouw van de voetballer.
2: Dat stond voor Wives and Girlfriends.
1: Oké. Okay.
2: En die zijn helemaal weg.
1: Hoezo?
2: Ja, vroeger had je zo, bijvoorbeeld Victoria Beckham, dat was een WAG. Of bij ons was dat dan zo Vanessa Hoefkens.
1: Ja,
2: weet je nog?
1: Ja,
2: ook zo de vrouw van Wayne Rooney. En zo allemaal zo van die Britse voetballers. Die hadden allemaal zo, of zo Rafael van der Vaart had dan Sylvie Meis. Also, het is allemaal weg. In de zin van de bloedmooie, knappe, rondborstige blondine.
1: Ja?
2: En die bestaan nog altijd, die vrouwen. Maar het verschil is, die studeren dan allemaal tandheelkunde. Of
1: zijn die alleen maar
2: of die halen de zoveelste master in economische richting. En die hebben dan geen tv-ambities. Die worden ook niet constant geïnterviewd. Er bestaan ook geen P-magazines meer. Geen boekjes waar die dan half naakt in staan. Dus eigenlijk is de WAG, net zoals de dino, uitgestorven.

0: alsof ze niet bezig is met het WK. Ja. Dat het haar allemaal eigenlijk niet raakt. Ze weet wel dat het in Mexico is.
1: Mexico.
0: Dat weet ze wel. Ja, daar is ze van op hoogte. Dat weet ze wel. Maar in feite past ze zich compleet aan eigenlijk.
2: Want en door de mand gevallen.
0: Wat ga jij doen vanavond om in de sfeer te blijven?
2: Naar de Mexicaan.
0: Ik ga naar de Mexicaan.
2: Oké. Okay. Ja, maar ja, dat is, ik heb mijn drie besties zijn jarig vandaag.
0: Ja.
2: Je denkt, hoe? Alle drie op dezelfde dag? Dat is toevallig.
0: Dat is een drieling. Dat is een drieling.
2: En ze heten Karen, Christel en...
0: Kathleen.
2: Ellen. Karen, Christel en Ellen.
0: Dat is een gemiste kans geweest.
2: Mijn besties zijn jarig vandaag en we gaan het vieren.
0: Ja.
2: Al sinds jaar en dag in Valkenburg.
0: Bij de Mexicaan.
2: In Nederland. Okay. En daar heb je El Castillo, een top Mexicaan.
0: En wat ga je dan eten?
2: Ja, iets met nachos en guacamole. Hè. En dat hebben we de tweede keer nog niet.
0: Alright. Dus Veranke vanavond is...
1: Mexico.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Mannekes,
6: vader.
5: Bobby is zo vrolijk.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: En waarom?
6: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
7: En wat willen we?
6: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
13: Immos Koopman.
16: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
17: Echt zalig, al die films en series, Benje.
16: Hoe praat jij nu?
17: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
16: En vind je vrouw dat niet lastig?
17: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
18: Mobile Vikings.
16: Play it smart.
19: De ochtend van show.
0: Echt? Je bent een klus kwijt, is dat
2: ja, maar weet je, jij start dan direct ook de plaat. Sander en ik, wij kunnen niks meer zeggen. Wij roepen tegelijkertijd,
0: nee.
2: Dat is Irak.
0: Hè? Ja. Is Bagdad de hoofdstad van Irak?
2: Ja, tuurlijk.
0: Is dat echt?
20: Dat moest zijn in 2003.
0: Dat dat wist ik niet. Dat is helemaal weg bij mij.
2: Ivo. Ja. Ivo.
21: Ja.
2: Ja, jij was het ook naar jouw televisie aan het roepen, hè? Bagdad is van Irak.
21: Ja, dat is een ander land, hè.
2: Ja, en wat is dan de hoofdstad van Iran?
21: Dat weet ik niet.
0: Oh. Ja, iemand stuurt dat Teheran is, maar daar had ik nog nooit van gehoord, van Teheran. We zeggen eigenlijk niet. En trouwens, Frankrijk, dat is toch Londen, hè?
2: Daar
0: is
2: dat wel.
0: Dat is de hoofdstad van Oostenrijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Natuurlijk. Dat is, hallo. Sorry,
0: het is voor mij ook allemaal mooi.
2: Ik was nu
0: en een cursus geschiedenis alweer aan het studeren. Aardrijkskunde was er alweer uit ondertussen.
2: Ja, maar dat snap ik niet.
0: Ja, sorry. Nee. Dus een cursus studeren, alles weer vergeten. En
2: zo
0: dan
2: gaat
0: de volgende
2: dat.
0: Cursus eigenlijk.
2: Ja, dat is dezelfde middag al ben ik het kwijt.
0: Alleen biologie, dat onthoud ik mijn hele leven lang.
2: La la la la.
0: De bloemetjes en de bijtjes, die voor daar.
22: Dit is Joe 80s en 90s.

0: half zeven. Een tip voor een...
1: Ja, lekker, fris...
0: leven.
1: Ja, als uw parfum op is.
2: Ja.
1: Bij mij is dat wel vaak. Ik heb niet zo heel veel parfum. Maar okay. Dinsdag ben ik jarig. Tip, tip, tip voor heel de bevolking. Dus ik heb eigenlijk op dit moment, moet ik heel eerlijk zijn, geen en ene parfum.
2: Maar meisje toch.
1: Alles is op.
2: We hadden het nog niet willen zeggen, maar...
1: Maar wacht, wacht, wacht. Hoeveel parfumflesjes heb jij?
2: Ik denk dat ik er nu drie verschillende in
1: en jij, Sander.
2: Ook
1: en jij, Grim.
3: Twee dezelfde.
1: Maar dat kan toch niet? Ik ben een vrouw.
2: Ja, kijk.
1: Ik heb er nul. Maar ik spuit gewoon heel veel, dat weten jullie. Ik ben echt een spuiter.
3: Mij ook.
1: Lalalala. Maar dus kijk. Wat ik nu doe, deze week, want ik ben nog niet tot bij de winkel geraakt.
2: Wat gaan we nu krijgen?
1: Nu gebruik ik als parfum.
2: Ja, als parfum wat? Een huisparfum of wat?
1: Ja, interieurspray.
2: Oh nee, Anke, dat moet je niet doen. Dat is niet ontwikkeld om op je huid aan te brengen.
1: Ja, maar ik doe dat gewoon een wolkje rondom. Kijk, zo. Kijk, ik ga het dus doen.
2: Ja, maar wat is dat nu allemaal weer?
1: En het voordeel is, dat ruikt zo stevig, dat je het heel de dag door blijft ruiken.
2: Wat is dat?
1: Dat is dus wel van een hele dure bloemenwinkel, hè.
2: En wat is de naam?
1: Dat kostte zeker 40 euro.
2: Wat is de naam van de huisparfum?
1: Jambo. Jambo. Het is echt waar, Jambo.
3: Het is een vrijdag.
1: Het is een nieuwe lijn, de Jambo Collections.
2: Ja, ja.
1: Ik was eens in de bloemenwinkel, ik dacht, ik pak mij dat mee en je ziet.
2: Maar ik had het ook al een paar weken door. Ik dacht, Anke ruikt zo heerlijk aan Febreze. Wat is dat?

0: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
7: Wienerberger.
8: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend, wel, dan zeggen we samen wakker worden.
2: Ja, samen wakker worden.
8: Krant lezen in bed.
2: Oh, ja.
8: Met een perfect gezette koffie. Mm. Gezellig, klassiek.
2: Ja, klassiek.
8: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
2: Hè?
8: Die zijn ook gezellig klassiek.
2: Ah ja, klassiek.
9: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
12: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes.
11: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
12: Daar drinken we eentje op.
11: En nog verantwoord ook. Ching.
13: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
7: Een goeiemorgen. Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger. Voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten. Of de zogenaamde territoriale reserve. HLN-journalist Timmy van Diepen.
8: Dat is een korps, zoals het al zegt, van reservisten. Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als de nood het hoogst is, zeg maar. Als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld, of een ramp. Dan kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
7: Tegen 2030 moeten er zo'n 3000 reservisten bijkomen. In Brussel zijn gisteravond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella, de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella was op bezoek bij het Vlaams Belang en hield gisteravond een toespraak in het Vlaams parlement. Betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest verliep de betoging rustig. In Amsterdam, in Nederland, zijn minstens 7 gewonden gevallen bij een explosie in een flatgebouw. Dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er wordt ook gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Iran en Amerikaans president Trump spreken elkaar tegen. Zo zegt Trump dat er een akkoord is en zal het in de komende dagen ondertekend worden.
9: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. We have a signing.
7: Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Donald Trump al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. In Mexico was het erg onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Honderden betogers kwamen er op straat. Zo pleitte de Onderwijsbond voor hogere lonen en een beter pensioen. Maar ook moeders van vermiste kinderen kwamen op straat. Een groep gemaskerde mannen zocht daarna de confrontatie op met de politie. Ze gooiden ze met stenen en molotovcocktails. Verschillende mensen werden opgepakt. En op dat WK voetbal hebben Zuid-Korea en Mexico hun openingswedstrijd in groep A gewonnen. Zuid-Korea versloeg Tsjechië met 2-1 nadat het eerst op achterstand kwam. Gisteravond won gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Er vielen ook 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start het toernooi dus met een nederlaag. De dag start grijs en wisselvallig. Het is namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.
6: Dit is Joe 80s en 90s.

0: ik ga eerlijk zijn. Het was mij niet opgevallen, maar Anke heeft hier weer iets gezien in de studio en ze vond het zo opvallend. Daar moeten we het dan toch blijkbaar even over hebben, Sander. Ja, het is niet te vermijden. Zometeen,
1: oei, ik krijg hier de stare of death.
0: Maar dat is voor zometeen. Anke heeft iets gezien, maar ik niet. Kijk jullie even binnen via VTM Gold of Joe.me. Zien jullie iets anders in de studio?

0: Een blik achter de schermen. Het
1: ging al over Sander, hè, dat liedje. Zijn de seks is on fire nu, hè?
2: Ja, maar wacht, wat. Sorry, Sander, dat ik niks gezien had en geen complimenten heb gegeven. En sorry, mijn excuses.
1: Ik had het gezien.
3: Ik zie het ook al overdreven.
1: Ik zie het ook al zijn naar de kapper is geweest. Ik zie dat bij iedereen.
2: Naar de kapper ook geweest?
1: Nee, maar doorgaans. Ik zie ook altijd als jullie een nieuwe pullover aan hebben. Ja. Nieuwe trui.
2: Dat zie ik ook altijd. Maar wat had je nu gezien?
1: Nu had ik gezien, ik dacht, Sander heeft een blinkend kopje.
2: Wat heb je gedaan, Sander?
1: Ik dacht, Sander, ik heb het gewoon gevraagd. Ik zeg, Sander, heb jij gisteren een facial laten doen?
2: Een facial, hè? Een botox laten spuiten of wat? Nee.
3: Ik ben naar de schoonheidsspecialist geweest. Anke is helemaal verbaasd daarover, blijkbaar.
1: Nee, maar ik vind het heel schattig.
2: Echt?
3: Ik doe dat al 25 jaar of zo. Twee keer per jaar ga ik. Vroeger was dat voor buisjes, hè.
2: Twee keer per jaar.
3: Dan moest hij zo wat verwijderen. Maar nu staat eigenlijk vooral voor verzorging. En langzaamaan begint die vrouw dan te zeggen, we zullen ook al wat ouderdoms behandelen. En begint hij er vooral zo vocht in te brengen.
1: Dus vocht in te brengen?
3: Als mijn gezicht eerst goed, dan verwijdert ze nog wat meters aan de neus. En dan gaat ze extra foliëren. Of zoiets, die zegt van alles. En dan legt ze zo'n masker op en dan mag je een kwartier, 20 minuten slapen. Dat is de dut van uw leven, geloof mij.
1: En hij doet dat...
3: Ik vind dat eigenlijk wel plezant, die vrouw doet dat heel goed.
1: Hij doet dat om de 6 maanden, lieve luisteraars. Ik vind het gewoon tof dat jij dat doet, want jij gaat meer dan ik.
3: Is dat nu zo raar?
1: Ik ga nooit naar de schoonheidsspecialist. Ik moet dat ook gaan doen. Ik wil dat ook gaan doen. Ach. Jij zou dat ook beter doen, Svenny.
2: Rustig.
3: Heb je dat ook nog nooit gedaan, Sven?
2: Ja, weet je, ik heb wel als ik er op vakantie, als er zo'n goede spa is, dat je denkt, allee, doe maar een keer van alles en nog wat. En dan vind ik dat niet per se onaangenaam, maar het hoeft.
1: Maar hij heeft echt nog zo'n kindergezichtje, Sander.
2: Smeer jij ook elke dag?
3: Niet elke dag, maar ik doe bijvoorbeeld 3 keer per week s'avonds dan echt mijn hele kop helemaal goed insmeren. En dan slaap je de hele nacht.
2: Nivea.
3: Dat is goed.
1: Een maskertje.
3: Iets duurder, maar ook niet heel duur.
1: Maar dus je gaat dan, op het einde van zo'n sessie bij de schoonheidsspecialist, neem je dan de producten vandaar mee?
3: Ik neem altijd een heel goede face wash.
2: Dames, hij is single. Kijk eens.
1: En ready to mingle, hè?
3: Ik moet nog moeite doen voor iemand, hè? Dus bedoel jullie.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja, maar ik.
2: Laat het aan, hè?

0: Nee, het weekend wordt nog een beetje, het wordt nog niet zonovergoten, het wordt nog niet echt warm, jammer genoeg. Daarna zou het warmer worden, details krijgen we voorlopig ook nog niet. Het is niet de juni van de eeuw en toch is er van alles aan het gebeuren. Paradise Beach is klaar, we zijn ijsjes aan het uitdelen, doen we vanavond ook weer tussen 4 en 7 bij Tom en bij Rani. Maar er is ook, het is Grim die ermee tevoorschijn kwam en ik kende het niet en onze Sander die kende het wel. En
1: ik ken het ook.
0: De nieuwe zomerhit zouden zijn, we gaan hem straks aan jullie laten horen. Als je het nog niet gehoord hebt, ja nu ken ik het ook omdat Grim is al een week aan het zingen hier. Maar ik ga straks eens laten horen. De zomerhit komt alweer vermoedelijk uit Nederland. Het is weer zo'n meestamper. En we gaan jullie voorleggen of jullie het kunnen...
1: Of het adopteren deze zomer ook weer, ja.
0: Of het kunnen pruimen of niet. Of jullie zeggen, natuurlijk, dit is dikke ambiance. Of dat jullie zeggen, nee, laat maar jongens, niet doen.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
3: En deze week is mijn gast Ruben van Gucht.
4: Het leven is bij momenten zeer gejaagd. Dus er zijn een aantal partners ook in mijn leven en die willen heel graag dingen doen. Mm-hmm. Thuis zijn is soms het grootste geluk dat mensen mij kunnen bieden.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Ruben van Gucht.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit
2: is Joe 80s and 90s.

0: Vanavond gaat ons Astrid al ijsjes uitdelen bij, bij Tom en Rani. Vanavond zitten ze in Westende bij Miso.
1: Miso?
0: Ja, okay. Miso.
1: Miso.
0: Miso, dat klinkt toch als een Aziatisch ding.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is toch een ijszaak?
1: Dat is een speciale smaak, maar waarom niet?
0: Ja, ja.
1: Vanavond allen daar welkom en wij zijn aan het aftellen naar de zomer die eraan komt. Het is wat moeilijker natuurlijk, maar jullie zijn ook in jullie apps aan het kijken. Wesley zegt donderdag tot zondag 28 graden. Eind volgende week, laat ons daar maar voor gaan.
0: Weet je wat ik in mijn app heb? Ik heb vanochtend een screenshot gestuurd en je hebt er niks op gezegd.
1: Dat was 30 graden zeker.
0: 37. In Limburg wordt het eind volgende week 37 graden.
1: Ja, okay.
0: Ja, ik weet het. Wat staat erin? Ja.
1: Moeten we ons voorbereiden. Het is zo'n rare traditie van de afgelopen jaren dat er echt zo van die amazing hits altijd uit Nederland komen. Een paar jaar geleden gingen we zwemmen in Bacardi Lemon. Weet je nog?
2: Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Een echte tijger.
1: Is niet te tellen. Mart Hoogkamer was dat. Een paar jaar geleden daarna kwam die engelbewaarder weer tevoorschijn.
2: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
1: Samuel Welten.
2: Je kunt
1: dit was Marco Schuitmaker. Maar daarna kwam Samuel Welten met

0: dat zijn de liedjes die dan in Vlaanderen ook overwaaien, die iedereen aan meezingt. Eigenlijk is het lang geleden begonnen met, kent je deze nog, Jody Bernal?
1: Ja, de besmetter.
0: Ja, inderdaad. Hè.
1: Hij heeft het virus verspreid.
0: Jody Bernal en Casey Keno. En dan ja, elk jaar zo'n nieuwe liedjes. Maar er is een nieuw. En ik denk de allereerste in ons team die er mee tevoorschijn kwam, want die heeft daar een neus voor. Voor lichtfoute ambianceplaten is onze nieuwslezer, eindredacteur Gim Vermeijeren.
1: Yes.
0: Die was hier al maanden geleden. Ja, zeker. Weken geleden zeker, maar
1: ja,
0: maanden
1: geleden. Ja, echt al maanden geleden. Maanden geleden.
0: We hoorden hier van Shirio. Ja. Heb je al gehoord van Shirio?
1: Nog voor de Hollanders het zelf hadden gehoord.
0: Maar Sander is ook een halve Hollander. Die woont echt op de... je bent een grensgeval.
2: Op alle gebied.
0: Ja, en je gaat heel vaak naar Nederland.
2: Ja.
0: En daar is het all the way, Shirio.
2: Ja, als je daar een café in komt in Amsterdam of Utrecht, dan...
0: Shirio, hè.
2: Altijd langs. Ja, ja.
0: Wie is het eigenlijk? Kan je mee vertellen over de man in kwestie, over de zanger?
2: Eigenlijk helemaal nog niks. Het is wel zo typisch, en ik mag dat zelf zeggen als half obese mens, het zijn altijd zo van die twintigers die zo'n paar kilo te veel hebben. Dat zijn zo de typische Hollandse slagerzang. Dat is echt waar.
1: Dat is toch die Samuel Weldon, dat is een keimager man.
2: Ja, nee, dat was nu die met de Mart Hoogkraan was met de sixpack. Maar meestal zijn dat zo van die gastjes.
0: Ja,
2: dat
0: is echt zwaar.
1: Dus herkenbaar voor jou.
2: Ja, ik voel me helemaal aangesproken.
0: Met een portie body shame bovenop. Maar Shirio, dat zou nu de zomerhit zijn. En ja, ik weet niet of iedereen al overtuigd is. Misschien heb je het nog niet gehoord. Dus we hebben erover gestemd gisteren in onze redactiemeeting. En er kwam dan toch wel uit met de meerderheid dat we het dus helemaal aan jullie moeten voorleggen.
1: Ja, ik vind het ook een leuk liedje.
0: Ja, ook een leuk liedje.
1: Cheerio van Justin de Wild. Zijn jullie er wild van, ja of nee?
0: Laat het even weten.
1: Dan gaan we weten via de Joe.
0: En als jullie het goed vinden, dan gaan we het nog een paar keer draaien voor de zomer eraan komt.
1: Ja. Ja.
0: Maar als jullie zeggen, kak, dan doen we het niet.
1: Ja, okay? dus sturen maar. We moeten sturen dan top of kak of wat?
0: Nee. Ah, ja. Wild van of niet wild van.
1: Ja, maar dat is te veel. Top of
0: ja,
1: kak.
0: Ja, goed of... Nee, maar
1: top of kak.
0: Nee, Anke.
1: Maar,
0: goed of niet goed. Want dat is toch niet kak laten sturen.
1: Maar wat is drie letters?

0: we moeten nu al zeggen, volgende week en de week nadien, het zijn nog 10 uitzendingen, is er niet dit spelletje, maar gaan we 10 keer het 10e seizoen van Sven en Anke vieren. En dat is elke dag dan eigenlijk ons cijfer. En we gaan dat doen op een speciale manier. Ik kan nu al verklappen dat we maandag, misschien al leuk om te vertellen, dat we maandag eenmalig, en er gaan fantastische prijzen in zitten, de prijzenkast van Anke terug laten komen.
1: Anke's prijzenkast.
0: Anke's prijzenkast.
1: Toch ook echt een vaste waarde. Ja, ja, ja, ja. Heel lang geweest.
0: Ja, seizoenenlang hebben we dat gedaan.
1: Tot wat we moesten vernieuwen en het ding moest afvloeien.
0: Dus, maar dat komt één keer terug nu maandag. Ja. En we gaan elke dag zoiets speciaals. Maar nu zitten we nog eens aan het cijfer van de dag vast. En het is 80.
1: Okay.
0: 80. En het gaat, ik zal maar meteen bij zeggen, kilometer. 80 kilometer. Dit, het gaat over 80 kilometer.
1: Per uur?
0: Niet per uur.
1: Per. Heeft het iets met vakantie te maken?
0: Nee, het heeft iets met vakantie te maken. Het is een soort van afstand die je moet overbruggen om daar dan terecht te komen eigenlijk. 80, en dat is best ver. Ik had niet gedacht dat het zo ver was.
1: 80 kilometer,
0: 80
1: is dat dan de afstand tussen twee tankstations of zo? Ergens.
0: Er zal wel ergens een 80 kilometer tussen twee tankstations zijn, ja.
1: Ja, maar tussen de... Ja.
0: Nee.
1: Het is niet zo. Het
0: is iets totaal anders.
1: Het is met de auto of met
0: nee,
1: de fiets?
0: Nee.
1: Met welk vervoersmiddel?
0: Het heeft met de natuur te maken.
1: Met de natuur?
0: 80 kilometer.
1: 80 kilometer.
0: Ja.
1: Een bepaald bos of zo.
0: Een bepaald bos is het ook niet. Maar je denkt, wauw, dat is 80 kilometer. Dat is best een afstand, denk je dan.
1: Van de pannen tot...
0: Nee, iets in de natuur... 80 kilometer.
1: De Maas, een water.
0: Nee, en je zou het eigenlijk niet verwachten dat dat 80 kilometer ver zou kunnen zijn. Dat zou je niet verwachten.
1: Oh, maar zeg gewoon
0: best
1: wat.
0: Wel indruk. Maar zeg gewoon wat.
1: ik heb geen zin meer om te raden.
0: Voor de laatste keer gaan we het spelletje opbergen, beste vrienden.
1: Ja.
0: Misschien komt het volgend seizoen terug, maar voor vandaag is deze afgelopen. Ja. Ik zeg het gewoon zo.
1: Zeg het gewoon.
0: Ja, niet proberen te raden, niks in

0: is het spel dat al ondertussen al een heel seizoen met heel veel enthousiasme door Anke en door jullie gespeeld wordt. Alleen het is duidelijk op voor dit seizoen. Ja. Anke heeft er geen zin meer in.
1: Nee.
0: Maar jawel. Je bent ondertussen met de luisteraars aan het raden. Het gaat over 80 kilometer. Het is een fenomeen uit de natuur. En Anke, het gaat iets zijn waar je van zegt, amai, met grote ogen. Je gaat echt samen met heel veel luisteraars gefascineerd door zijn.
1: Ja, ten eerste komt er hier geen enkel mogelijk antwoord binnen dat te maken heeft met swingen of parenclub. Vandaag helemaal niet. Wat komt er wel binnen? Lana stuurt dikte van de aardkorst. 80 kilometer.
0: Vind ik niet zo stom eigenlijk.
1: Ilse zegt 80 kilometer tot aan de Mont Saint-Michel. Peter zegt de levensweg van een slak. 80 kilometer en dan is die uitgeslijmd.
0: Dat hij dus echt
1: opgedroogd.
0: In totaal 80 kilometer in één leven. Ik vind dat wel een hele... dat is het niet, maar ik zou het wel eens willen achterhalen als we met cijfer doorgaan volgend seizoen. Hoe lang een slak inderdaad in totaal kruipt.
1: Berbel heeft duidelijk ChatGPT raadgepleegd, want Berbel stuurt... Het landdier dat erom bekend staat tijdens de migratie dagelijks een afstand tot 80 kilometer af te leggen is de kariboe, ook wel het rendier genoemd. En Steven stuurt nog... De Aziatische hoornaar verruimt zijn gebied met 80 kilometer per jaar. Mieke zegt de hoogte van lichtgevende wolken. Wat zijn lichtgevende wolken?
0: Ja.
1: 80 kilometer dat de pinguïns wandelen om hun eieren te leggen.
0: Mm-hmm.
1: Komt ook nog heel vaak binnen de coastwalk. Dat was ook 80 kilometer. Hè?
0: Nee, maar dat was ook wel, ja.
1: Zit het er al tussen?
0: Beste Anke, het zit er tussen. En je hebt het misschien nog niet gezien, maar in ons team... Hadden we het er wel al over gehad. Maar jij
1: ik had het niet door.
0: Nee, dat jij toen een koffie bent gaan halen of zo. Je zat er niet bij. Het is weer iets wat Grim als eerste fascineerde. Net zoals die Cheerio. Dat is een man van vele fascinaties.
1: Ja.
0: Die Cheerio, dat vond hij lekker hoenpapa leuk. Maar dit had hij ook al gezegd. Heb je dat al gezien?
1: Huh?
0: Heb je dat al gezien? Als wij 's ochtends naar hier rijden, is er een fenomeen, beste luisteraars. Als de wolken straks verdwijnen, nog voor de vogels gaan fluiten, moet je eens proberen Cheerio, Cheerio, midden in de nacht naar boven te kijken. Want op een duizelingwekkende hoogte van 80 kilometer zijn nu de mooiste wolken aller tijden te zien. Het zijn inderdaad de fameuze lichtgevende wolken. Het is een natuurfenomeen om echt u tegen te zijn. Het is alleen maar in deze periode van het jaar.
1: Oh.
0: Yep. En we gaan er met Martijn Peters over bellen.
1: Nog niet één keer gezien.
0: Nee.
1: Maar ja, wie kijkt nu ook naar boven?
0: Ja.
2: Vanavond bij VTM. Harde noten om te kraken voor Jaap Reesema in I Can See Your Voice. En bij VTM 2 geen noten, maar pijlen in de World Cup of Darts 2026. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Lift het op, laat het op, we hebben de plotstroom. Lift het op, laat het op, we hebben de plotstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vinden vrouwen dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
11: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Dit is Joe.
13: Joe 80s en 90s.

0: van de dag.
1: Onze goede vriend, wetenschapsexpert van VTM Nieuws, Martijn Peters. Goedemorgen, Martijn.
2: Goedemorgen, Sven en Anke.
3: Hallo.
1: Als er een mooi natuurfenomeen is, dan willen we daar graag eens met jou over praten. Op 80 kilometer hoogte kunnen we tegenwoordig... Ja, het zijn blijkbaar veel mensen... Ik zei lichtgevende wolken, maar ik krijg veel opmerkingen van luisteraars. Nee, het zijn lichtende wolken. Klopt dat?
2: Ja, het zijn lichtende nachtwolken. Hè. Noctilucent clouds, zeggen we dan in het Engels. Dat is de officiële term. En dat zijn inderdaad de hoogste wolken die je kan zien in onze atmosfeer op 80 kilometer hoogte. En die zien er heel indrukwekkend uit. Zo'n zilverwitte tot blauwe gloed. En ook ja, zo'n heel grillig, snel bewegende patronen die door de lucht dansen. Dus het zijn heel mooie wolken.
1: Ja, hoe komt dat? Waar komen die vandaan? En waarom is het alleen 's nachts te zien? En ja, je moet er iets meer over vertellen.
2: Wel, dat komt omdat er zitten ijskristalletjes op die hoogte, heel hoog, in de lucht. En als de zon dan achter de horizon is verdwenen en onze hele hemel die wordt duister, dan kan er toch nog zonlicht op die ijskristalletjes zo hoog vallen, terwijl het op de rest van de wolken niet is. En daarom lichten die wolken 's nachts op, terwijl alle andere wolken 's nachts donker zijn.
1: Alright.
3: Oké. Ja, ik weet het nu. Als ik dit niet moet herhalen, kan ik het niet meer nazeggen.
1: Oh,
3: iets met horizon en ijskristallen.
1: Maar je er niet aan het luisteren eigenlijk?
3: Ik dacht van tevoren, nu ga ik goed opletten. En terwijl ik dat dacht, was ik niet aan het opletten.
1: Ja,
3: maar ik had nog een vraag. Ja, want hoe laat is dat dan? Ja. Heb je het gedaan met slecht weer?
1: Die wekker zetten
3: op. Volgende week let ik dan eens op. Is dat na 4 uur 's nachts? En is dat met slecht weer ook? Allee, of moeten we volgende week kijken? Nee. Zien we het dan beter als het mooier weer wordt?
2: Je moet sowieso kijken als het mooi weer is, hè, want je moet vrij zicht hebben op de noordelijke horizon om ze te kunnen zien. En je hoeft er gelukkig niet te lang voor op te blijven anken of te vroeg voor op te staan, want je ziet ze eigenlijk net na zonsondergang. Dus in de eerste 2 uur na zonsondergang of in de eerste 2 uur voor zonsopgang. Dus eigenlijk als jullie richting jullie werk rijden, ja, ja, ochtends voor de ochtendradio, dan moet je maar eens naar het noorden, noordoosten kijken, dan zie je ze misschien.
3: Ah, wel, maar dat is het probleem net, hebben we ontdekt, echt.
1: Ja, want wij rijden, Grim en ik, wij komen van Oost-Vlaanderen en we komen naar hier gereden. En elke ochtend komen wij al half lyrisch binnen van wauw, zo mooi weer. En de zon komt dan tevoorschijn achter de horizon, dan zien we die wolken ook elke keer. En dan die twee uit Limburg, die kijken dan naar ons alsof ze het in Keulen horen.
3: Maar wij rijden in een zwarte tunnel. Ik zie geen zon, ik zie geen wolken, ik zie niks.
1: Maar dat is toch knettergek, welk verschil dat maakte, Martijn?
2: Ja, soms kan dat heel veel verschil zijn, hè, of je aan de ene of de andere kant van het land zit. Dus dat is inderdaad zo.
3: Maar ja, nu ik het weet...
1: Ja, gaat je achteruit rijden, zeker. Smijzen we achteruit en als dat dan... over de snelweg, dat gaan we geven. Is het vooral in deze periode van het jaar dat we die zien, Martijn?
2: Ja, klopt. Hè. Je ziet ze vooral tussen mei, eind mei en begin augustus, met het hoogtepunt nu in juni en juli. En dat komt eigenlijk omdat de zon niet te diep achter de horizon mag wegzakken. Want als ze te diep wegzakt, dan kan ook dat zonlicht niet meer op die hoge ijskristalletjes vallen. Dus daarom dat je ze bij ons in de zomerperiode ziet.
1: En nog één slimmerik die vraagt, heeft dat iets met noorderlicht te maken? Omdat het ook in het noorden is, of is dat een totaal ander fenomeen?
2: Dat is een totaal ander fenomeen. Noorderlicht is eigenlijk... straling van de zon die reageert met onze atmosfeer.
3: Alright.
1: Goed, Martijn.
3: Veel bijgeleerd.
1: Dankjewel daarvoor. Zometeen na Cool and the Gang is het ondervraging begrijpend luisterende.
3: Ah, wel. Dat moet je echt doen, hè. Dan ga ik 0 op 10 hebben.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen. Vlaams minister van Onderwijs Zoal Demir wil een plan van aanpak voor AI in het onderwijs. Ze maakt daarvoor 10 miljoen euro vrij. Artificiële intelligentie kan een hulp zijn voor studenten, maar ze moeten ook opgeleid worden over de gevaren, zegt Demir.
9: We zien dat heel wat scholen zoeken naar concrete toepassingen. De vraag is, ja, hoe gaan we met artificiële intelligentie...

0: Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger. Voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten. Of de zogenaamde territoriale reserve. Highland-journalist Timmy van Diepen.
1: Dat is een korps, zoals het al zegt, van reservisten. Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als de nood het hoogste is, zeg maar, als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld, of een ramp, dan kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
0: Tegen 2030 moeten er zo'n 3000 reservisten bijkomen. Het Europese Migratiepact gaat vandaag meteen van start. Het werd gisteren goedgekeurd na jarenlange onderhandelingen tussen de lidstaten. Het akkoord houdt in dat er strengere controles gebeuren aan de buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen. Of vanuit het zuiden doorreizen naar bijvoorbeeld ons land. Wie geen asiel krijgt, moet op korte termijn terugkeren naar zijn land van herkomst. In Mexico was het erg onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Honderden betogers kwamen er op straat, zoals leerkrachten en ouders van vermiste kinderen. Ze hoopten meer aandacht te krijgen voor hun situatie net door dit moment te kiezen. Betogers gooiden met van alles naar de politie, die heeft verschillende mensen opgepakt. Op dat WK voetbal hebben Zuid-Korea en Mexico hun openingswedstrijd in groep A gewonnen. Zuid-Korea versloeg Tsjechië met 2-1 nadat het eerst op achterstand kwam. Gisteravond won gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Er vielen ook 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start het toernooi dus met een nederlaag. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon, al wordt het net geen 20 graden. Volgende week warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.
2: Dit is Joe 8.

0: Beste vrienden, we zullen het nu maar al zeggen. Dan zet je al gewaarschuwd, want gewaarschuwde mensen zijn er twee waard. In september, half augustus eigenlijk, zit je weer met ons opgezadeld.
1: Ja.
0: Is er niks aan te
1: doen. Gaan die nu nooit met pensioen?
0: Jawel, over 14 jaar. Staat ze met my pension, heel duidelijk. Ja.
1: Dan moeten we dat niet eens opzoeken?
0: Wanneer?
1: Dadelijk hebben wij het wereldrecord ochtendshow verbroken.
0: Ja.
1: Op één plek met dezelfde.
0: Dan zijn we even gewoon verder.
1: Twee mensen die elkaars kop nog niet hebben ingeslagen.
0: Nou, een paar keer bijna.
1: Dat is waar.
0: Maar we zijn het weer aan het redden. Ja. We zitten in het tiende seizoen, beste vrienden.
2: 10 jaar Sven en Anke.
0: 10 jaar Sven en Anke. Je had gedacht in 2016, toen we eraan begonnen, dat we hier zo lang in de ochtend jullie mochten wakker maken. Maar ja, jullie blijven luisteren. Steeds meer. Dankjewel daarvoor. En daarom gaan we dat vieren. Het cijfer van de dag gaan we de laatste 2 weken niet doen. De laatste 10 uitzendingen. Het zijn 10 feestuitzendingen om 10 jaar Sven en Anke te vieren. Met elke dag een andere verrassing. Het kan alle mogelijke richtingen uitgaan. Een lach en een traan. Maar we gaan meteen maandag spectaculair starten met dit.
1: Ach. Geef maar toe, lieve luisteraar. Dit heb je toch gemist. Hè? Deze tune met Ankes Prijzenkast was een vastwaarde jarenlang. Ik weet niet of het er al bij zat van in het prille begin.
0: Ja, dat denk
1: ik
0: niet.
1: Maar ik denk, we hadden zo'n schrijnwerker moeten zoeken die dat gemaakt heeft voor ons. Echt letterlijk. Een prijzenkast met 10 deurtjes. Met daarachter 10 topprijzen. En dan spelen we. Elke ochtend speelden we dat om 8:10. En de eerste jaren was dan nog zo'n soort van voornaamquiz. Dan moest je je voornaam doorsturen. Bijvoorbeeld, was je naam Martien. Dan was het, Martien heeft vanochtend puntje gedaan. Dat was altijd zo met actualiteit.
0: Dan moest je raden voor wie het ging.
1: Moeilijker concept. Daarna werd het een iets makkelijker spelconcept. Dan zei jij bijvoorbeeld een woord, zeg maar iets, frietjes.
0: Ja.
1: En dan moest ik 3 associaties geven.
0: Ja, dan kreeg je de luisteraars een halve minuut of zo. Ja. Om binnen die halve minuut die associaties
1: cookie,
0: van jou.
1: Frikandel, mayonaise.
0: Ja.
1: Ja, en dan als ze het. Stel niet dat ze het 3 keer juist hadden, dan mochten ze 2 keer een deurtje openen.
0: Klopt.
1: Allee, ze mochten eigenlijk, als stel nu, achter deurtje 1 zat een supercoole elektrische fiets, zeg maar iets. Mm-hmm. Dan, maar ze hadden die al, hè? Mm-hmm. Dan zeiden ze, ik wil nog een ander deurtje proberen.
0: Ja,
1: en zo mochten ze tot 2 keer toe. En de 3e prijs was dan van hen. Ja, ik ben het voor Sander Beuze aan het uitleggen, onze producer, want die was er niet bij.
0: Nee.
1: Maar je kijkt zo bedenkelijk, dat was wel een leuk concept hoor.
3: Moest je dit verhaal elke morgen om 8:10
1: Nee, want onze vaste luisteraars die zijn niet dom, die weten dat na 1 keer.
0: Nee, maar en ze kregen toen ook wel vlot uitgelegd, moet ik zeggen.
1: Was het chaotisch uitgelegd?
3: Ze gaat oefenen dit weekend.
0: Nee. Maakt niet uit. We spelen het maandag opnieuw. Mag je weer in het hoofd van Anke proberen te kijken. En dan mag je misschien 1 prijs nog eens ruilen. Misschien 2 keer ruilen bij 3 goede antwoorden.
1: Ja, inderdaad. Als je jezelf nu al wil inschrijven, dat kan. Meld jezelf aan. Stuur gewoon door Ankes Prijzenkast. Dan weet ik genoeg. Allee, als je nog iets leuker bijstuurt, dan denk ik, oh, dat is een extra leuke luisteraar. Dan maak je meer kans.
0: Maandagochtend tussen 7:30 en 8:00 met echt 10 fantastisch mooie prijzen en een paar fopprijzen die erin zitten.

0: 9 juni, of 9 juli is het zover. Dan zitten we daar aan de zee op het strand van Westende met het grootste ijssalon van het strand. Tot 9 augustus zitten we daar een hele maand. Er gaat van alles te doen zijn. Sowieso wordt er elke dag radio gemaakt tussen 10 en 10. En er zijn verschillende events. Vrijdag 17 juli is er zo Vlaanderen Zingt met host Tom de Kok. Dat hebben we al bekendgemaakt. Maar er komt nog iets aan. Op 11 juli, Vlaamse feestdag. En het heeft te maken met mijn allerbeste vriend in de hele wereld, Sven Ornelis.
1: Ja, het is...
0: Mag ik het zelf vertellen wat je gaat doen, Sven?
1: Ik kijk wel uit, want het is eigenlijk een soort van wereldpremière die we gaan doen daar aan ons Paradise Beach. Ik heb een tijdje geleden aangekondigd dat ik met een nieuw DJ-concept... Ik blijf nog altijd mijn gewone vuiven draaien natuurlijk, maar ook met een nieuw DJ-concept het land ga rondtrekken. En daar zijn zoveel reacties op gekomen. Heel veel mensen hebben goesting in de muziek uit de jaren 80. En dat wordt dan Ornelis Goes 80s. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Ofwel is voor een beetje onze leeftijd zo wat nostalgisch, maar heel veel jonge mensen zijn gek van de muziek van de jaren 80. Als je eens naar alle TikToks van deze wereld gaat kijken, je weet dat als ouder ook, dan zie je daar plotseling muziek passeren, hoor je daar muziek passeren bij je kinderen op een filmpjes, waar je van denkt, ja, maar dat heb jij nooit van je leven gehoord.
0: En als je dat dan meezingt, dan zegt die, kent jij dat?
1: Hoe kent jij dat?
0: Ja.
1: Maar dat is echt de muziek uit onze jeugd, is bij de jeugd weer gigantisch populair. Daardoor zijn ons soort radiostations in de hele wereld nu ook ongelooflijk aan het boomen, waar die muziek wordt gedraaid. En het is met die muziek dat ik het land ga rondtrekken. Het is een soort van avant-première. Volgend weekend, midden in de nacht, in een discotheek. Maar de echte grote, spectaculaire première gaat plaatsvinden op de Vlaamse feestdag op 11 juli. En iedereen is van harte welkom. Ja. We gaan 2 uur lang alleen maar de allerbeste muziek uit de jaren 80
0: draaien. Je wil het zeker horen, neem ik aan. Maar je wil het vooral zien. Want het is ook een visueel spektakel dat eraan kleeft. Want hij had al heel lang geleden, toen hij dat idee had van ik ga 80 doen. Ik ben bijna 80, dus ik ga jaren 80 muziek beginnen draaien. Dan had je zo via AI zo'n poster laten maken.
1: Ja, ik had mij in een pak gestoken inderdaad. Ja. Ik had gezegd, ja, zorg voor een goede verpakking. En dat werd een soort van driedelig glitterpak, kwam toen tevoorschijn. Ik vond het wel leuk, dus ik heb dat gedeeld dan op de social media.
0: En toen dacht je, want er kwamen heel veel leuke reacties op. En toen dacht je, weet je wat, ik ga dat laten maken.
1: Het liep
0: ik
1: uit
0: ga
1: de hand,
0: AI in het echt laten maken. Toen zocht je iemand, want je zei toen tegen mij van, Anke, wie had die pak gemaakt toen in jouw musical Alice in Wonderland, Queen of Hearts? Want dat was heel spectaculair, dat pak.
1: Spectaculair,
0: en je dacht, ik ga dat bij dezelfde laten maken.
1: Ja.
0: Theatrale Elvira in de Senderlo.
1: Ja, een hele vrolijke, je had al voorhand gezegd, het is een hele vrolijke dame.
0: Ja.
1: Met allerlei naaisters in een soort van pannenkoekenhuisje.
0: Exact.
1: Ja, woont hier met overal allemaal stofjes en prulletjes en knopen en blinkende dingen.
0: Ja.
1: En dus heb ik die gecontacteerd en die zei, ja, dat kan ik doen.
0: Ja.
1: En ze heeft inderdaad het pak gemaakt, het is wel spectaculair.
0: Ja, maar ja, ik weet alles wat hij maakt is spectaculair.
1: Ja,
0: dus het gaat, die AI-tekening gaat er niks bij zijn.
1: Nee. En het is vooral denk ik goed als er spots gaan opschijnen, want dan gaat het
0: blinken. Ja, ik denk dat je al lang spijt hebt dat je dat pak hebt laten maken, eerlijk.
1: Maar ik heb het meegebracht. En dus ik wil het wel, het wel showen, een primeur hier eigenlijk.
0: Wij mogen ramptoerist zijn eigenlijk bij het verkleedpak van Sven Ornelis.
1: Sander, wil jij even misschien, zie jij het zitten om even hier aan de knoppen te komen staan? Dan heb ik een paar minuutjes de tijd om mij klaar te maken.
0: Moet ik komen helpen?
1: Nee, dat gaat
0: dat kunnen alleen.
1: Ik ga het zeker alleen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Allee.
1: Tot zometeen.
0: Blijven hangen, hè, vrienden. Dit wil je niet missen.
1: Ja, we zien blinken op Joe en overal.
0: Die scheurt, hè.

0: Allee, is al 5 minuten weg om dat pak te passen. Svenny, ben je... Sander, ga eens kijken. Is die al bijna daar? Oh nee, Sander moet nu... Ik durf niet te kijken. Oh, want ik ben altijd veel te eerlijk. Ik durf niet te kijken. Maar is hem in de studio?
1: Kijk vooral mee in de Joe-app.
0: Is hem in de studio?
1: Hij komt nu terug.
0: Oh my god.
2: Hey, right.
0: Oh.
2: All right.
1: Welkom in de 80's.
0: Amai, dag Gerard Joling. Allee, jongen. Oeh. Amai, het ziet er ook zo uit als zo'n een of andere foute Duitse goochelaar.
1: Ja, vind je het niet goed?
0: Nee, het is... Ik had moeten zeggen dat ik mijn zonnebril had moeten opzetten.
1: Oh, fout.
0: Het is glitter all the way.
1: Ja.
0: Ja, en je ziet er ook echt... Goh.
1: Wat zie ik er ook? Goh.
0: Hoeveel pailletten zitten daarop,
1: ja,
0: zeg.
1: Maar dus die Elvira... Elvira die zei... Weet je... Als je dat van dichtbij nu bij klaarlichte dag ziet, zegt ze, ziet dat er, ja, dus, hè. Maar als daar straks spots gaan opstaan, dan ben je een levende glitterbal en dat gaat een enorme tijd hebben. Het is driedelig ook.
0: Oh.
1: Ik denk dat ik het jasje eronder maar af en toe ga dragen, want het gaat heel warm zijn.
0: Zie maar dat Steve Stielissen niet ziet, anders gaat hij met pikken. Jongens toch.
1: Ja, kijk, voilà.
0: Oh, eerst zeg de allergrootste baas, komt hier ook eens voorbij. En die doet de duim omhoog.
1: Weet je wat ik zo meteen ga doen? We gaan een van de grootste platen uit die periode draaien. We gaan I Wanna Dance With Somebody draaien, van Whitney Houston. Maar dan ga je ook horen hoe mijn act gaat beginnen. Want het is niet alleen dit pak, maar het is ook een hele grote openingstune. En dat is ook voor daar dan straks aan ons Joe Paradise Beach.
0: Maar heb je een zeemeermin opgegeten of zo?
1: Nee, waarom?
0: Zo met dat van voren is dat zo precies een zeemeermin in staart.
1: Je bent niet dol enthousiast, ik hoor het wel.
0: Maar verder top.
1: Ja, verder wel top.
0: Heel mooi.
3: Deze week in Date Night.
4: Ik heb een kinky kantje.
5: Ja, Date Night.
3: Tess op date met Conor Rousseau.
4: Ik ben de generatie vanaf dat je kust. Dat zit weer in een relatie, maar...
1: Is dat zo vanaf dat je kust in een relatie?
4: Maar
1: dan heb ik al heel veel rondjes, schatsen.
3: Date Night met Tess Goossens en Conor Rousseau. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
8: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
9: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
8: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
9: Ik ga winnen, ik voel het.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
3: Joe

0: Paradise Beach gaat nog leuker worden dan de voorbije jaren. Met ja, lekkere ijsjes, met heel veel live radio. Met Tom de Kok, die een groot meezingfeest mag hosten op 17 juli. En twee dagen na de officiële opening op 11 juli, de Vlaamse feestdag, mag ik in mijn première mijn nieuwe DJ-concept Ornelis Goes 80s aan al onze luisteraars voorstellen. Er gaan wel wat mensen langskomen, heb ik al de indruk.
1: Ja, Cindy stuurt, of heel veel sturen eigenlijk, Sylvie stuurt het ook. Wauw, supermooi, pas zeer goed bij jou, dat kostuum uit de jaren 80. Veel succes ermee. Hopelijk kunnen we erbij zijn op 11 juli. Ik moet nu allemaal complimentjes voorlezen.
0: Nee, maar ze zijn wel positief, de mensen. Ja, want ik was een beetje bang dat het carnaval zou zijn.
1: Wauw, Sven, zo shiny, zalig. Je ziet er schitterend uit, Sven. Ladies and gentlemen, Mr. 80's Sven Ornelis. Je bent om te stelen.
0: Ja,
1: maar ben je een lekker dier. Nee, ik wil je doen, Sven Ornelis. Doe je pak gewoon uit, Svenny.
0: Dat komt allemaal niet.
1: Het laatste ben ik allemaal aan het verzinnen.
0: Ja. Goed, hey, 11 juli. Ik ga nog één ding doen. We gaan een echte 80's knaller om de sfeer er helemaal in te pompen. En die krijgen ook al in primeur de officiële opener van Ornelis Goes 80's.
1: Maar
0: dan kom je in de sfeer. Hè.
1: Ben je een beetje aan het plagen, hè?
0: Waarom?
1: Het ziet er heel lekker uit. Ik ben al de hele week van je lijf kunnen afblijven, maar vandaag ga ik het niet kunnen beloven.
0: Ja, dat is goed. Dit wordt 8 uur op 11 juli aan de kust, aan Joe Paradise Beach, ga je dit horen.
2: Dames en heren, ze leken een ver vervlogen tijd. Die legendarische thee-dansants van vroeger. Die zalige avonden, waarop we als zotte zombies dansten op de New Wave. Of in een cirkel gingen staan voor de ultieme kuskusdans. De muziek waarop je nog ongeremd mocht meezingen. Of mocht slowen tot de lichten aangingen. Maar vanavond komt alles terug. Je bent weer jonger dan ooit. Dus neem die dansvloer in en laat je volledig gaan. Hij is de Tom Cruise die uw Top Gun opnieuw gaat lanceren. De Patrick Swayze uit uw heetste Dirty Dancing herinneringen. De Napoleon uit Merlina die u kan pa-fixen. En de Murdoch van het A-team die u weer compleet door het dak laat gaan. Zijn jullie klaar voor Ornelis Goes
3: 80's?
2: Hier is de meest blinkende team.

0: KPN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
9: Proximus. Think possible.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Camille, en die is jarig vandaag. Ze wordt een kwart eeuw oud.
1: Oh, wauw.
0: Ja, echt een volle 25.
1: Dat is mooi.
0: Oude doos begint dat toch te worden,
1: zeg.
0: Hè? Nee, Camille deelt volgende week cadeautjes uit bij ons. Want wij gaan in onze ochtendshow en ook in de avond bij de Kok en de Koning tickets weggeven voor het wintercircus van Camille in Hasselt. In de winter gaat dat zijn trouwens. Eind dit jaar.
1: Ja, timing voor een wintercircus.
0: In december. En het gaat met een kerstmarktje zijn en zo. Het gaat super gezellig zijn. Hoe we die gaan weggeven, ja, dat vertellen we volgende week. Maar elke dag maak je daar kans op.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
2: David Bowie forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
2: so. David Bowie forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music. Joe Gold.

0: bellen vandaag met Charlie Kikke uit Heers. Dat klinkt als een opwindende naam,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, toch wel.
0: Ben je een opwindend iemand, Charlie?
2: Nee. Gewoon is meer dan goed genoeg.
0: Oh ja, een bescheiden Limburger ben je. Je bent een bakker bij de bekendste bakkersketen van Limburg en lichte omstreken.
2: Dat tweede is helemaal juist. Dat eerste niet, ik ben geen bakker.
0: Oh, wat ben je dan?
2: Ik zou niet weten hoe je brood op de wereld moet brengen. Maar ik ben wel verantwoordelijk om dat mooi afgebakken broodje bij de klant te krijgen.
0: Ah. Okay, dus
2: met de nodige logistiek. Met de nodige logistieke ervaring en zorgen dat het materiaal er is. En ondersteuning aan de bakkerij en aan de logistieke sector.
1: Ook belangrijk.
0: Je werkt toch in een omgeving waar het altijd goed ruikt?
2: Dat klopt.
0: Oh, dan kan je toch niet inhouden, hè? Want werkt eigenlijk, ik heb de naam nog niet gezegd, hè, bij Van Grootloon.
1: Ah, die zat in Leuven ook al toen ik studeerde.
2: Dat klopt, daar waren er vroeger twee, Sam, maar die hebben we niet meer in Leuven.
0: Ah, dat werkte daar niet.
2: Nee, daar zijn we niet meer. Maar we hebben wel 26 eigen filialen over Limburg en Vlaams-Brabant en één partner.
0: Ja.
2: En dus ja. En we leveren ook aan Carrefours en aan Delhaize's, dus we hebben toch wel ons werk.
0: We zitten overal, zegt. Maar wat vind je zelf het lekkerste uit heel het assortiment?
2: Oh, ik heb heel veel favorietjes. Het is moeilijk om er van af te blijven, maar ik kan eentje moeten kiezen. De glacéetjes bij ons, als die 's morgens vroeg heel vers door onze handen gaan, ja, dan die lekkere pudding die wij zelf koken. Dat is heel lekker. De eclairtjes, de bananentaart, gaan we daarbij het taart, bretonsen deeg, vlaaiend deeg.
0: Je hebt mijn twee favorieten niet genoemd.
1: En dat zijn smurfentaart zeker?
0: Sowieso. Smurf van Fly. Dat is met abrikoos en slagroom en witte chocoladeschilfers. En wat ik altijd ga halen en wat mijn mama ook elke week in huis heeft.
1: En dat is?
0: Elk weekend gaan we dat daar eten. Spinnentaart.
1: Wat spinnentaart?
0: Ja. Spinnentaart. Leg maar uit, Charlie.
2: Wij noemen dat Victoria taart ook. Dat is Victoria met een fondantlaagje of Victoria taart of spinnentaart met pudding tussen.
0: Dat is eigenlijk
2: een luchtige biscuit. Ja. Dat is heel lekker. Ja.
0: Dat is gewoon pudding. Met zo'n chocoladeding over en muizenstrontjes. Hagelslag.
1: Spinnentaart.
2: Ja, dat is de hagelslagtaart.
1: Ja. Vriend, jongen, alle mensen die nu geen ontbijt hebben genomen onderweg naar hun werk. Die vindt het allemaal heel lastig, dus we gaan maar aan een spel beginnen. Je weet het, je moet snel antwoorden. Het is heel belangrijk en goed antwoorden. Het is allemaal rijmen, het is niet lullen, maar gaten vullen. Charlie, ben je er klaar voor? Dan gaan we ervoor.
2: Dank je.
1: De Rode Duivels zijn vertrokken. En wie er dollars heeft, gaat mee naar Mexico en Canada en naar de
2: Verenigde Staten.
1: USA, hè, man. Het is rijmen, hè. Het gaat er mee naar Mexico en Canada en naar de USA.
2: Ja, die meer had ik niet verstaan, maar goed.
1: En als je zou durven vragen wat gaan de duivels doen, dan is het antwoord duidelijk. Ze worden
2: wereldkampioen.
1: Ja, die is goed. En wij hebben in de ochtend de beste analist van de hele wereld. En dat is geweest Rode Duivel.
2: Toby Alderwereld.
1: Yep. Vroeger was deze kleur voor voetballers uit een boze. Maar heel veel voetbalschoenen kleuren tegenwoordig
2: roze.
1: Yep. Het WK en examens, dan is het altijd verschrikkelijk heet. Maar het is precies alsof de weerman de zomer even
2: vergeet.
1: Ja, nee, was wel juist. Het is helemaal over en out met de beroemde CCML. De nieuwe naam wordt binnenkort gewoonweg
2: Chocomel.
1: Yep. CCML afschaffen is een heel groot risico. Aldus onze collega Maxke van Radio.
3: Hallo.
1: Ja. Bart Scholse carrière bij de VRT is ook bijna gedaan. Hij is niet langer op de afspraak aan de beroemde
3: Medialaan.
1: Het tiende seizoen. Sven en Anke loopt op zijn einde en zegt nu zelf stoppen. Dat zou stom zijn. Dus we gaan voor seizoen
3: 11.
1: Maar die was echt te laat. Ja, maar 11 wel op zelf, hè? Je was te laat, vriend.
0: Maar ook wel een moeilijke. Er was veel tekst op de einde.
1: Maar, concentreer. Maar eerst gaan we nog wat vieren. Hou u maar vast met maandag de revival van Ankes.
2: Prijzenkast.
0: Ja!
1: Wow. Zweet en puffen, zeg.
0: Uiteindelijk denk ik... Grim, wat is dit nu eigenlijk? Grim heeft de cijfers. Is het 7 juiste antwoorden. Dat wil zeggen, 350 euro heb jij verdiend. Beste vriend, Charlie Kikke.
2: Dank je wel.
0: Ja.
2: Dank je wel.
0: Ik zou zeggen, spendeer het vooral aan eigen taart. Hè? Eigen taart eerst.
2: Dat kan
1: ik
2: zeker doen.
1: Tot de volgende. Dag.
4: Wil jij ook kans maken op 500 euro? Meld je dan nu aan in

0: Omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Hey, Marijn van Prikkertik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikkertik. Daar drinken we eentje op.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Dokters krijgen richtlijnen om te bepalen hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt mag zijn. Er komen referentiefiches van de overheid. Professor Lode Goderis stelde de fiches mee op.
5: Die fiches bevatten per pathologiegroep wat informatie over de aandoening, maar ook welke determinanten gaan bepalen of dat iemand al dan niet kan terugkeren en ook welke factoren er kunnen bijdragen tot die terugkeer. En het laatste element, referentieduurtijden bij een gemiddelde patiënt.
4: Het gaat bijvoorbeeld over migraine, epilepsie, maar ook een tenniselleboog of een angststoornis. Supermarktketen Colruyt zou elke week zo'n tientallen medewerkers ontslaan. Dat melden de vakbonden aan HLN. Volgens de vakbonden gebeuren die ontslagen in groepen om buiten de wet Renault te vallen. Die wet beschermt werknemers bij een groot collectief ontslag. Colruyt zelf ontkent dat het bezig is aan een grote ontslagronde. Het erkent wel dat er herstructureringen zijn binnen het bedrijf. Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir wil het gebruik van AI in het onderwijs aanpakken. Ze maakt daar 10 miljoen euro voor vrij. Artificiële intelligentie kan een hulp zijn voor studenten, maar ze moeten ook opgeleid worden over de gevaren, zegt Demir.
6: Vandaag zien we bijvoorbeeld dat heel wat scholieren en leerlingen dat wel gebruiken, maar is dat op een veilige, verantwoorde manier? Hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan? We hebben de rectoren van alle universiteiten ook ontmoet. De bedoeling is vooral dat zij met handvaten vooral komen.
4: Uit cijfers blijkt dat zeker 9 op de 10 studenten regelmatig AI gebruiken. De Iraanse revolutionaire garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden in de straat van Hormuz. Dat meldt persagentschap Reuters op basis van de Iraanse staatsmedia. Iran zei eerder dat het de zeestraat opnieuw volledig had afgesloten, nadat het geweld in het Midden-Oosten opnieuw escaleerde. Volgens Amerikaans president Trump is er nu een akkoord over het einde van de oorlog. Iran ontkent dat. Het Europese migratiepact gaat vandaag meteen van start. Het werd gisteren goedgekeurd na jarenlange onderhandelingen tussen de lidstaten. Het akkoord houdt in dat er strengere controles gebeuren aan de buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen. Of vanuit het zuiden doorreizen naar bijvoorbeeld ons land. Wie geen asiel krijgt, moet op korte termijn terugkeren naar zijn land van herkomst. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger. Maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon, al wordt het net geen 20 graden. Volgende week warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.
3: Dit is Joe

0: het weer met Frank.
1: Maar wat een zalige zomerse dagen zitten toch weer in, Frank, maar niet in België.
2: Nee.
1: Voorlopig nog niet echt aan het losbarsten. En vandaag al helemaal druilerig nog.
2: Ja, druilerig. Dat is het woord inderdaad. Hè? Want het is grijs. Het is ook af en toe wat van de, ja, wat aan het lichte regenen, wat aan het motten regenen. En ja, daar komt voorlopig geen verandering in. Hè? Dus die storing blijft eigenlijk boven ons land hangen. En die gaat eigenlijk grotendeels uitregenen. Dus dat wil zeggen dat we het de hele dag grijs gaan houden. Met dus af en toe wat gedruppel in het westen van het land. Met een beetje geluk dat het daar dan grotendeels droog wordt. Dat er daar enkele opklaringen tevoorschijn komen. Dat is echt wel in het beste geval in de temperaturen. Ja, maximaal wordt het 18, 19 graden vandaag.
1: En het weekend, Frank. We gaan het zo positief mogelijk aanpakken. Wat is er goed aan het weekend?
2: Wat er goed aan het weekend is dat er eigenlijk de kans op regen relatief klein is. En dat het geen verregende dagen sowieso worden morgen en overmorgen. Morgen bijvoorbeeld starten we wel grijs. In het slechtste geval tenminste nog wat gedruppel. Maar naarmate de dag voordat wordt het wel beter. Dus ik ga ervan uit bijvoorbeeld morgen namiddag dat het overal droog is en dat de zon erdoor komt. En dan kan het eventueel nog net 20 graden worden. Zondag gaan we de zon ook wel te zien krijgen. Maar vrij snel in de loop van de dag ontstaan er redelijk wat stapelwolken. En ja, die stapelwolken kunnen dan uitgroeien tot een bui in het noordoosten van het land. Dus ook weer niet in heel het land. Noordoosten bedoel ik vooral provincies Limburg en Luik, maar deels ook provincie Antwerpen en deels ook provincie Luxemburg. Maar ook meer richting het westen, richting West- en Oost-Vlaanderen, waar het zal wel droog blijven. Maar ja, temperaturen willen nog niet direct mee, want zondag is het weer relatief fris met temperaturen van 18 graden, zo wat gemiddeld dan.
3: Ja.
1: En daarna,
3: ja.
1: Frank, kom.
3: Maandag wetenschap, hè?
2: Ja, maar daarna bouwen we op. Hè. Dus oh, ja. Dat wordt door alle weermodellen voorspeld. Ik kreeg ook al meldingen van mensen die echt ongerust werden. Want en effectief, ik had dat dan gekeken naar de app van iPhone. Die gaf zelfs voor volgende week zondag 37 graden.
3: Nee, bij mij ook.
2: Grappig is, als je die nu zou opendoen, staat er 32. Dus dat is al 5 graden af. Dus die lange termijn, dan moet je toch altijd mee voorzichtig zijn. Maar feit is wel dat het effectief warmer gaat worden. Dat het zomers gaat zijn. Met maandag zo'n oké dag. Dus met zon en stapel ook 20 graden. Dinsdag ook zon met af en toe wat wolkenvelden. 24 graden kan het dan al worden. Woensdag gaan we boven de 25 graden. Wordt de zomers warm. Dag 27 graden is het dan. Ja, en dan donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag lijken we echt wel in zeer warme lucht terecht te komen. Uiteindelijk gaan we temperaturen van 30 graden en meer. De vraag alleen is, en dat is vooral voor vrijdagavond het geval, in hoeverre dat er effectief onweer op ons afkomt, dat is nog een beetje onzeker. Maar het is niet dat als dat onweer passeert, dat het direct gedaan is. Dus ook in het weekend kan je toch wel ervan uitgaan dat het tropisch warm blijft.
3: Hey, we hebben donderdag personeelsfeest in Vilvoorde. Het thema is cowboy. Dus wordt lekker zweten en 30 graden. Iedereen is een cowboy.
1: Frank, dankjewel. Ja, het is nog even doorbijten, maar er komen betere tijden aan. En die boodschap nemen we graag mee het weekend in. Dankjewel, tot volgende week voor onze laatste 10 uitzendingen van het 10e seizoen van Sven en Frank.
2: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Meteen koffie tanken. We gaan nog eens zeggen waar we ijsjes gaan uitdelen straks bij de avondspits van Tom en Rani. Toch nog even herinneren, als je nog niet gehoord hebt, het gaan nog hele toffe weken worden bij Joe. Want we moeten nog vieren dat we aan ons 10e seizoen zitten, eigenlijk de finale van het 10e seizoen, Sven en Anke. We hebben nu al aangekondigd dat eenmalig maandagochtend Anke's prijzenkast terugkomt. Ja. Maar als je al lang trouwe fan bent van ons programma, of luisteraar gewoon, nee, niet trouwe fan, maar gewoon doorsnee luisteraar.
1: Ik heb niet graag vreemd gaan, dus ik heb graag mensen die gewoon trouw monogaam zijn.
0: Ze hoeven geen fan te zijn, gewoon bij ons zijn.
1: Die ons verdragen, willen snillers.
0: Ja. Maar dan ga je heel veel dingen die we gedaan hebben de afgelopen 10 jaar misschien vergeten zijn, maar je gaat ze terug horen de komende 2 weken en er gaat bijna altijd iets aan vasthangen voor jou vandaag. Dus om maar iets te zeggen, we hebben ooit iets gedaan met een camper, remember. Ja. Maar we zijn wel eens naar het buitenland geweest.
1: Ja,
0: iets
1: naar verre bestemmingen.
0: It's all coming back de komende 2 weken. Je gaat echt moeten luisteren.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
3: En deze week is mijn gast Ruben van Gucht.
4: Het leven is bij momenten zeer gejaagd. Dus er zijn een aantal partners ook in mijn leven en die willen heel graag dingen doen. Thuis zijn is soms het grootste geluk dat mensen mij kunnen bieden.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Ruben van Gucht.
2: Zondag van

0: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu een zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
13: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
16: Dit is Joe.
17: 80s en 90s.

0: Kom alle gekheid op een stokje.
1: Elke dag, de hele week, worden er ijsjes cadeau gedaan om ons al een beetje voor te bereiden op onze Paradise Beach deze zomer. Bij Tom en bij Rani en Astrid, jij mag vandaag op pad.
2: Ja.
1: Waar ga je naartoe?
2: Ik ga naar Westende zelf, the place to be, waar we dan ook het ijs kunnen proeven dat op het Joe Paradise Beach wordt gegeten. Hè. En ik ben daar vorig jaar één keer geweest en toen had ik toch zo'n beetje schrik, want ijs moet goed zijn, maar het was super lekker, echt waar. Dus vandaag ijssalon Missot in Westende, dat is de firma die het eigenlijk allemaal levert. Of, het
1: zijn onze collega's, maar die ook zorgen dat wij het lekkerste ijs kunnen.
2: En het is lekker en ik ga daar straks naartoe. Gratis ijsjes uitdelen.
1: Hey, hoe tof is dat, hè? Hopelijk tegen dan. In het westen zouden de opklaringen er dan ook zijn, hebben ze beloofd.
2: De kust, altijd ander weer.
1: Mooi.

0: moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. In Mechelen heeft een jongen van 17 een busverbod gekregen. Dat heeft burgemeester Bart Somers beslist. De jongen was verschillende keren agressief naar de chauffeur en andere reizigers toe. Hij mag nu een maand lang twee buslijnen niet nemen. Het is trouwens niet de eerste keer dat een jongere zo'n verbod krijgt. Eerder gebeurde dat ook al in Kortrijk en Sint-Niklaas. Dokters krijgen richtlijnen om te bepalen hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt mag zijn. Er komen referentiefiches van de overheid. Professor Lode Goderis stelde de fiches mee op.
4: Die fiches bevatten per pathologiegroep wat informatie over de aandoening, maar ook welke determinanten gaan bepalen of dat iemand al dan niet kan terugkeren en ook welke factoren er kunnen bijdragen tot die terugkeer. En het laatste element, referentieduurtijden bij een gemiddelde patiënt.
3: Het gaat bijvoorbeeld over migraine, epilepsie, maar ook een tenniselleboog of een angststoornis. En klimaatactivist Wouter Mouton is gisteren opgepakt bij huiszoekingen bij klimaatbeweging Code Rood. Dat schrijft het Nieuwsblad. Die huiszoekingen kaderen in het onderzoek naar materiële schade en bendevorming. Zeker 16 mensen werden opgepakt. Mouton werd eerder dit jaar ook al opgepakt tijdens de wielerklassieker de Ronde van Brugge. Hij veroorzaakte toen een zware valpartij tijdens een klimaatactie. Het is grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen meer zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Maxima tot 20 graden. Zondag hetzelfde weer. Vanaf volgende week opnieuw zomersweer.
2: Dit is Joe 80s.

0: van Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: De Ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Kanku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Medi-market.
7: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
8: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
15: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
16: Amai.
15: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
16: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
15: Ja, handig inderdaad.
14: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
17: Volkswagen.
18: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
19: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Oh, wat?
4: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
9: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
10: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
12: Bepat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
14: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op ikea.be.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Joe 80s and 90s.

0: voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
3: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
2: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
3: Ik ga winnen, ik voel het.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Mannekes,
6: vader.
5: Bobby is zo vrolijk.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: En waarom?
6: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
7: En wat willen we?
6: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
10: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
10: Immoscoopman!
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ja?
12: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
15: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
15: Taco met kip en... avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
16: Caramba!
15: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
3: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy doet de jury rond deze tijd uitspraak over de schuldvraag. De chauffeur van 38, die 4 jaar geleden 7 mensen doodreed, wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef zat als passagier in de wagen. Hij wordt verdacht van schuldig verzuim. 1 op de 10 artsen in ons land heeft geen volwaardig diploma. Ze volgden dus geen vervolgopleiding tot bijvoorbeeld huisarts of chirurg.

Dat heeft burgemeester Bart Somers beslist. De jongen was verschillende keren agressief naar de chauffeur en andere reizigers toe. Hij mag nu een maand lang 2 buslijnen niet nemen. Het is trouwens niet de eerste keer dat een jongere zo'n verbod krijgt. Eerder gebeurde dat ook al in Kortrijk en Sint-Niklaas. Het is grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen meer zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Maxima tot 20 graden. Zondag hetzelfde weer. Vanaf volgende week opnieuw zomers. Dit is Joe.

0: Valentine's Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Joe

0: is, vader?
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
0: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
16: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
18: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
19: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
20: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. Wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Koffer gestolen in Kreta.
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 12 uur.
6: Een goedemiddag. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is de bestuurder van 38 schuldig aan de doodslag op 7 mensen. Dat heeft de jury beslist. Hij handelde niet met voorbedachte raden. Zijn neef, die als passagier in de wagen zat, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. 4 jaar geleden reed de bestuurder 7 mensen dood. Hij reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes zijn 12 mensen opgepakt. Het gebeurde bij verschillende huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. In maart ging de bal aan het rollen na de verdwijning van een meisje van 16, vertelt Laura Dumlier van het parket.
7: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Uit verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
6: Er is al sprake van zeker 3 slachtoffers. 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. 3 volwassenen werden aangehouden. Het onderzoek loopt verder. In Antwerpen zijn 2 minderjarigen opgepakt die eind mei brand hebben gesticht aan het Kiel. Ze staken een geparkeerde auto in brand en vluchtten daarna weg met een step. De politie vond hen dankzij camerabeelden. De 2 zijn intussen ook verhoord en voor de jeugdrechter verschenen. 1 van hen is tijdelijk in een gesloten instelling opgenomen. De politie in de VS heeft een onderzoek geopend naar een anti-Trump-boodschap in Washington. Aan het Capitool werd het getal 8647 in het gras geschreven. 86 is een verwijzing naar iemand die je weg wil. 47 verwijst naar de 47ste president van de VS. Het is niet duidelijk wie erachter zit. De politie zegt dat ze elke bedreiging tegen de president zeer ernstig neemt. En pech voor Wout van Aert. Hij geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes de dag na zijn overwinning van gisteren. Van Aert viel vorige week op training op zijn elleboog en ondervindt nog te veel last, vertelt sportjournalist Stijn Vlaming ter plaatse.
8: Dat zagen we gisteren al na de finish. Die stond toch wel gezwollen, moest ook onmiddellijk verzorgd worden. Maar dat is na de nacht niet beter geworden. Integendeel, stond nog roder. Er wordt gevreesd voor een bacterie in die elleboog. En dan neem je natuurlijk het zekere voor het onzekere. Zeker met het oog op de ronde van Frankrijk.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
0: Vikings. Play it smart.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Ang, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
6: 10 om te zien.
4: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Hey, ik ben Dave van Prikkentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
12: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching. Yes!
11: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Prikkentik van België.
12: Daar drinken we eentje op.
11: En nog verantwoord ook. Ching!
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.

0: Luister.
1: Summer deals.
0: Hoor je het ook?
1: Summer deals.
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross. De gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen. En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising.
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld. Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Lees het op, laat het op, werkt de topstroom. Lees het op, laat het op, werkt de topstroom.
6: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app. 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immos Koopman.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
15: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
16: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is de bestuurder van 38 schuldig aan zevenvoudige doodslag. Dus zonder voorbedachte raden. Dat heeft de assisejury beslist. De feiten dateren van 4 jaar geleden. De bestuurder reed te snel, had gedronken en filmde zichzelf. Zijn neef, naast hem in de wagen, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Je hoort Dimitri de Beco, advocaat van een van de slachtoffers.
8: Dit is heel belangrijk en een grote stap in uw rouwproces, want eindelijk is erkend dat het geen doden zijn door een ongeval, maar door dodingen. Dat was voor die mensen essentieel. Ik vind het uiteindelijk een terechte beslissing.
7: De bestuurder riskeert 30 jaar cel, zijn neef 1 jaar. Volgende week woensdag kennen ze hun straf. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes zijn 12 mensen opgepakt. Het gebeurde bij verschillende huiszoekingen. Dat meldt het parket van Brussel. In maart ging de bal aan het rollen na de verdwijning van een meisje van 16, vertelt Laura Dumelier van het parket.
9: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Het verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
7: Er is al sprake van zeker 3 slachtoffers. 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. De 3 volwassenen werden aangehouden. Het onderzoek loopt verder. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88. In Griekenland is een Belg van 62.

0: neem je natuurlijk het zekere voor het onzekere, zeker met het oog op de Ronde van Frankrijk.
1: Vandaag is het trouwens een etappe voor de klimmers. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
2: Dit is Joe E.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benje.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Wat?
6: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
13: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
19: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
18: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
20: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
18: Doen we wel. Argenta.
21: Zo simpel kan het zijn.
22: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren.
23: Dat is de ja van Jumbo.
24: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
25: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
26: Krevel. Leef beter.
27: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
28: Xina.
27: Info in je winkel of op xina.be.
29: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
30: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
31: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
32: Zo.

0: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Mannekes,
3: vader,
2: Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
3: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
4: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar 4,50 euro voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
10: Een goeiemiddag. Opluchting bij de familie van de slachtoffers van het carnavalsdrama in Strepy. Op het assiseproces werd de bestuurder van 38, die 4 jaar geleden op een carnavalstoet inreed, schuldig bevonden. Aan 7-voudige doodslag en 80 pogingen tot doodslag. Je hoort Dimitri de Beco, advocaat van een van de slachtoffers.
11: Ik vind het ook wel een zeer belangrijke beslissing, in de zin dat die man schuldig is aan doodslag, niet alleen omwille van zijn reactie op het moment van de feiten, maar mede door zijn rijgedrag al jaren en het feit dat hij de baan als speeltuin gebruikt. Dat heeft meegespeeld in de beslissing om het te beschouwen als een doodslag en niet alleen als een ongeval, is een belangrijke boodschap, vind ik, naar de maatschappij toe.
10: De bestuurder riskeert 30 jaar cel. De passagier, zijn neef, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Hij riskeert 1 jaar cel. Volgende week woensdag kennen ze hun straf. In Griekenland is een Belg van 62 zwaar gewond geraakt na een val van een klif, dat schrijft HLN. De man probeerde een selfie te maken toen hij zijn evenwicht verloor. Hij liep ernstige verwondingen op in zijn gezicht. Lokale media roepen toeristen op om waakzaam te zijn. En atlete Nafi Thiam staat volgende maand opnieuw op de piste. Ze doet mee aan de atletiekmeeting in Luik in het verspringen. Het is voor Thiam haar eerste wedstrijd na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiekfederatie over de gedragscode. Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene zevenkamp en ook Belgisch kampioene verspringen. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
9: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Anne, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Taco met kip en
4: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba!
4: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Luister.
1: Summer deals.
0: Hoor je het ook?
1: Summer deals.
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Excel hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Imoscoop!
6: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Imoscoop, man!
9: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
10: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
11: Bepat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vindt de vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
6: Een goedemiddag. Ook Iran zegt nu dat er snel een vredesakkoord kan komen met de VS om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmorgen was Amerikaans president Trump al positief, omdat er volgens hem een vredesakkoord in de maak is. Iran nuanceerde dat eerst, maar zegt nu toch dat de grote lijnen voor een akkoord vastliggen. Al vertrouwen ze de VS nog altijd niet helemaal, zeggen ze daarbij. In het akkoord zouden 14 punten staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. Over een half uur noteert Wall Street de grootste beursgang ooit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk komt erbij. SpaceX maakte vorig jaar nog $5 miljard verlies. Musk hoopt nu zowat $75 miljard op te halen, vooral om zijn AI-activiteiten uit te breiden. Financieel expert Chris Sugira.
7: Dus wat hij wil doen is AI-datacenters bouwen in de ruimte om 3 redenen. In de ruimte is er heel veel zonlicht. Op een efficiënte manier kan hij dat gebruiken. Daarnaast is het ook koud, dus het is geen probleem van koeling. En tot slot, ja, in de ruimte heb je geen buren die kunnen zeggen van we willen het niet hebben in onze achtertuin.
6: SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld wordt. En atlete Nafi Thiam maakt haar comeback. Ze doet volgende maand mee in het verspringen op een meeting in Luik. Het wordt haar eerste wedstrijd na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar, waar Thiam opgaf door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene zevenkamp en Belgisch kampioene verspringen. Vanmiddag nog wat regen bij 19 graden. Vanavond klaart het op en wordt het droger. Morgen opklaringen en tot 21 graden. Zondag eerst zon, later kans op wat regen en 20 graden.
5: Dit is Joe 80.

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
9: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie. Sorteer.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
3: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Joe 80.

0: deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ligt het op maat, het op werkt het op stroom, dat moet je recupereren.
2: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. Ook Iran zegt nu dat er snel een vredesakkoord kan komen met de VS om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmorgen was Amerikaans president Trump al positief, omdat er volgens hem een vredesakkoord in de maak is. Iran nuanceerde dat eerst, maar zegt nu toch dat de grote lijnen voor een raamakkoord vastliggen. Al vertrouwen ze de VS nog altijd niet helemaal, zeggen ze erbij. In het akkoord zouden 14 punten staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. Wall Street heeft daarnet de grootste beursgang ooit genoteerd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk is erbij gekomen. SpaceX maakte vorig jaar nog $5 miljard verlies. En Musk hoopt nu zowat $75 miljard op te halen, vooral om zijn AI-activiteiten uit te breiden. Financieel expert Chris Sugira.
11: Dus wat hij wil doen is AI-datacenters bouwen in de ruimte, om drie redenen. In de ruimte is er heel veel zonlicht, op een efficiënte manier kan hij dat gebruiken. Daarnaast is het ook koud, dus heeft geen probleem van koeling. En tot slot, ja, in de ruimte heb je geen buren die kunnen zeggen van we willen het niet hebben in onze achtertuin.
10: SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld wordt. En op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in zijn allereerste ATP-finale in het dubbelspel. Samen met zijn Franse dubbelpartner, Rinderknecht, klopte hij een Tsjechisch duo in 3 sets. In die finale spelen Bergs en Rinderknecht tegen een Nederlands duo. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op, minimaal rond 14 graden. Morgen is er eerst nog kans op wat lichte regen, later komt de zon er wel door, maximaal rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.
9: Dit is Joe 80s en 90s.

ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Electrico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Knaldi.
4: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis.
1: Ho ho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: TV bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor 2K? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen, bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
5: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn, gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie, ook de loonontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is, die is er vrij beperkt.
4: Onze koopkracht daalt dit jaar, zegt de Nationale Bank. Vooral door de stijgende energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. En door de centindex van de federale regering wordt die stijging ook minder gecompenseerd. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar tegen het beleid van de federale regering. Dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september. Daarna volgen nog meer acties. En die zullen dan alleen maar groter zijn. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al getekend in Zwitserland. Dat zegt een westerse bron. Iran is daar voorzichtiger in. Zowel de VS als Iran zeggen wel dat er bijna een deal is om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Oorlogsjournalist Robin Ramaker legt uit wat er in het akkoord staat.
6: In de allereerste plaats gaat het over het heropenen van de straat van Hormuz. Dat is wat de Amerikanen het allerbelangrijkste vinden. Nu, Iran zal dat niet zomaar doen, aangezien het hun belangrijkste hefboom is. Dus Iran wil dat er in ruil ook naar hen geld vloeit. En dat geld, dat gaat over de bevroren tegoeden van Iran.
4: En als deze deal getekend is, kan er voortgepraat worden over andere punten, zoals het Iraanse kernprogramma. SpaceX-baas Elon Musk kan amper geloven dat zijn bedrijf nu op de beurs zit. Het gebeurde deze middag op Wall Street in New York. Musk hoopt zo 75 miljard dollar op te halen, waarmee het de grootste beursgang ooit is. Wie me dit ooit had gezegd, had ik gek verklaard, zegt Musk.
7: It is certainly hard to believe that a little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public. If people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack.
4: SpaceX zou met de beursgang ineens 1500 miljard euro waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld is. En op de World Cup of Darts hebben onze Belgian Arrows hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Met 4-1 van Slovenië. Gisteren verloren Dimitri van den Berg en Mark de Dekker verrassend nog van Hongkong met 2-4. Ze moeten nu hopen dat Slovenië straks ruim wint van Hongkong om de groep nog te winnen. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op. Minima rond 14 graden. Morgen is er eerst nog wat kans op lichte regen. Later komt de zon er wel door. Maxima rond 21 graden dan. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Maandag ongeveer hetzelfde weer. Vanaf dinsdag wordt het zonniger en warmer. Vanaf donderdag tot 30 graden en meer.
3: Dit is Joe 80.

0: Daan, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
6: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruis!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app. Dit is Joe 80s and 90s.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarde op kia.be.
10: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
12: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
13: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Motorpech in Nice.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk of die mensen opgepakt zijn als verdachten. Bij de ontploffing vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden ook geëvacueerd. Naar de oorzaak van de ontploffing zoeken experts nog. Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren pakketten met explosieven aan het maken waren. Ze hadden mogelijk plannen om een geldautomaat op te blazen in Duitsland. De man van 19 uit Hulst, die opgepakt werd na het dodelijke ongeval in Vogelbaarden in Zeeland, blijft in de cel. Dat heeft de Nederlandse rechtbank beslist. De man reed gisteren in op een groep jonge fietsers. 3 kinderen overleefden dat niet, net als 1 volwassene. Nog meerdere andere kinderen raakten gewond. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen, bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
7: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn, gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie, ook de loonontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is, die is te verwelpen.
6: Onze koopkracht daalt dit jaar, zegt de Nationale Bank, vooral door de stijgende energieprijzen. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar. Tegen het beleid van de federale regering, dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september. Daarna volgen nog meer acties. En die zullen dan alleen maar groter zijn. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al getekend in Zwitserland. Dat zegt een westerse bron. Iran is daar voorzichtiger in. Zowel de VS als Iran zeggen wel dat er bijna een deal is om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit wat er in het akkoord staat.
8: In de allereerste plaats gaat het over het heropenen van de straat van Hormuz. Dat is wat de Amerikanen het allerbelangrijkste vinden. Nu, Iran zal dat niet zomaar doen, aangezien het hun belangrijkste hefboom is. Dus Iran wil dat er in ruil ook naar hen geld vloeit. En dat geld, dat gaat over de bevroren tegoeden van Iran.
6: En als deze deal getekend is, kan er voortgepraat worden over andere punten, zoals het Iraanse kernprogramma. En een tweede Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné is dat. Na Wout van Aert gisteren won Maxime Van Gils nu de 6e rit, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Van Gils moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is nog maar net terug in het peloton. Dit doet deugd, zegt hij.
9: Dat is de reden dat ik er op de fiets ben gekomen. Zeker na de valpartij. Ik denk dat winnen altijd het mooiste is. En dat we daar elke dag voor trainen. Het is niet makkelijk. Zeker niet op dit niveau. Maar om het dan hier vandaag in deze regio klaar te spelen, betekent veel voor mij. Ik ben niet zo snel emotioneel, maar toch wel een beetje vandaag.
6: De Noor Johannessen werd 2e. De Australiër Tuck wel 3e. En die is ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op. Minima rond 14 graden. Morgen is er eerst nog kans op wat lichte regen. Later komt de zon er wel door. Maxima rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt dan en meestal droog bij 22 graden.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be. Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
11: Ja! Carrefour.
12: Wienerberger.
13: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
12: Oh.
13: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
12: Ja, samen wakker worden.
13: Krant lezen in bed.
12: Oh ja.
13: Met een perfect gezette koffie.
12: Mm.
13: Gezellig, klassiek.
12: Ja, klassiek.
13: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
12: Hè?
13: Die zijn ook gezellig klassiek.
12: Ah ja, klassiek.
14: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wienerberger.
14: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: Joe 8.

0: vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
1: En ook uw budget vakantiepech?
0: Wat?
1: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
0: Oh nee?
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radion.
3: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
5: Proximus. Think possible. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Medi-market.
6: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Hey, ik ben Dave van Prigentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
9: Zeker weten. Koop de 1 bank of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
8: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Prigentik van België.
9: Daar drinken we eentje op.
8: En nog verantwoord ook. Ching!
9: Hey, Marijn van Prigentik, houthalen Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop de 1 bank kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prigentik. Daar drinken we eentje op.
10: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond. In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, dat meldt de politie. Bij de ontploffing onder een fitnesscentrum vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden ook geëvacueerd. Naar de oorzaak van de ontploffing zoeken experts nog. Journaliste Tessa Rens is in Amsterdam.
12: Intussen heeft de eigenaar van deze fitnessstudio in Nederlandse media verklaard dat op bewakingsbeelden te zien is dat de explosie onder de studio heeft plaatsgevonden, dat de grond is omhoog gekomen. Daar ligt een opslagplaats, dus vermoedelijk is het daar fout gegaan. Maar wat precies, dat zal verder onderzoek nu moeten uitwijzen.
11: Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren daar pakketten met explosieven aan het maken was. Die zouden ze dan willen gebruiken voor plofkraken op geldautomaten. De man van 19 uit Hulst, ook in Nederland, die opgepakt werd na het dodelijke ongeval in Vogelwaarde in Zeeland, blijft in de cel. Hij reed gisteren in op een groep jonge fietsers. 3 kinderen overleefden dat niet, net als 1 volwassene. Nog meerdere andere kinderen raakten ook gewond. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. In Floref, in de provincie Namen, zijn een 80-tal leerlingen van een gemeenteschool ziek geworden, mogelijk door vervuild leidingwater. Sinds eergisteren al hebben ze last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. Daarom bleef de school vandaag dicht. Het water wordt nu onderzocht. De Rode Duivels krijgen maandagavond, voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte, een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man. Hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar op het WK voor clubs. Maar Abati kwam ook in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. En een 2e Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné is dat. Na Wout van Aert gisteren won Maxime Van Geels nu de 6e rit, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Van Geels moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is nog maar net terug in het peloton. Dit doet deugd, zegt hij.
13: Dat is de reden dat ik er op de fiets ben gekropen, zeker na de valpartij. Ik denk dat winnen altijd mooi zien is en dat we daar elke dag voor trainen. Het is niet makkelijk, zeker niet op dit niveau, maar om het dan hier vandaag in deze regio klaar te spelen, betekent veel voor mij. Ik ben niet zo snel emotioneel, maar toch wel een beetje vandaag.
11: De Noor Johannessen werd 2e, de Australier tuk wel 3e. En die is ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op. Minima rond 14 graden. Morgen is er eerst nog wat kans op wat lichte regen. Later komt de zon er wel door. Maxima rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.
10: Dit is Joe E.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Taco met kip en...
0: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings. Play it smart.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Joe, 80s and 90s.

0: varkens?
1: Vader?
0: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: En waarom?
2: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
13: Goedenavond. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wordt oppositiepartij Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen, met 26,6%. De N-VA van premier De Wever zakt naar 22,3%. De slechtste score sinds de verkiezingen is dat. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latree verklaart waarom N-VA fors kiezers verliest aan Vlaams Belang.
14: Vlaams Belang post veel filmpjes over de rellen in Brussel, over veiligheid en ook over migratie. Kunnen ze veel forser zijn dan wat de regering De Wever kan waarmaken. Het verlies is misschien ingecalculeerd. Volgens de politieke stelregel, de pijn pakt de regering best in de eerste 2 jaar, de lastigste maatregelen eerst, in de hoop dat de kiezer ze al wat verteerde in het stemhokje later.
13: Vooruit en CD&V halen elk bijna 13%. Anders, het vroegere Open VLD stijgt naar bijna 7%. Groen is nog net iets groter. En opvallend in Wallonië, daar verliest de MR van Georges-Louis Boucher stevig en is de PS weer ruim de grootste. De federale regering moet de komende jaren nog meer besparen om de begroting onder controle te houden. Nog zeker €13 miljard. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
15: Het heeft te maken met de stijging van de rente en de vertraging van de economie. Ze nemen maatregelen op vlak van de uitgaven en we zien dat de uitgaven onder controle zijn, maar de ontvangsten dalen. En dat is een probleem. Dus ik denk dat we een debat ook moeten hebben en voeren op vlak van de ontvangsten.
13: Volgens de Nationale Bank moeten de regeringspartijen dus hun rode lijnen laten vallen. Want sommigen willen niet weten van nieuwe belastingen. En de Rode Duivels krijgen maandagavond voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man. Hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar op het WK voor clubs. Maar Abati kwam ook al enkele keren in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
12: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dan groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy. Ha ha.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wordt oppositiepartij Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen, met 26,6%. De N-VA van premier De Wever zakt naar 22,3%. Dat is de slechtste score sinds de verkiezingen. Het blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latré verklaart waarom N-VA fors kiezers verliest aan Vlaams Belang.
2: Vlaams Belang post veel filmpjes over de rellen in Brussel, over veiligheid en ook over migratie. Kunnen ze veel forser zijn dan wat de regering De Wever kan waarmaken. Het verlies is misschien ingecalculeerd. Volgens de politieke stelregel, de pijn pakt de regering best in de eerste 2 jaar, de lastigste maatregelen eerst, in de hoop dat de kiezer ze al wat verteerde in het stemhokje later.
1: De andere regeringspartijen, Vooruit en CD&V, halen beide bijna 13%. En in Wallonië verliest de MR van Georges-Louis Boucher stevig en is de PS weer ruim de grootste. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
3: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dus ongelooflijk.
1: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. En ook in Canada is het WK voetbal nu officieel geopend. Met een eigen ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Rond deze tijd begint Canada in Toronto aan zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. En vannacht is er de derde en laatste openingsceremonie in de VS. Daar treedt onder meer Katy Perry op. De VS speelt om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In de Zeehoek in Antwerpen is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken. Met messen en metaalstaven. Daarbij viel 1 gewonde. Hij ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, dat vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
2: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
1: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
3: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dus ongelooflijk.
1: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Hij is nu 3 keer rijker dan de op 1 na rijkste mens ter wereld. Een opvallende transfer in ons voetbal. De Engelse verdediger Christian Burgess lijkt op weg naar AA Gent. Hij heeft al een akkoord met de club. Maandag volgen de medische testen nog. Burgess is 34 en speelde 6 seizoenen voor Union. Daar liep zijn contract af. Na Mexico heeft nu ook Canada het WK voetbal officieel geopend. Met een ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Op dit moment speelt Canada in Toronto zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Vannacht is er ook de derde en laatste openingsceremonie in de VS. In Los Angeles treedt onder meer Katy Perry op. Ook in de VS stijgt de WK-koorts. Dat merkt ook correspondente Grete Keizer.
4: Verschillende bars hebben alles in gereedheid gebracht voor massaal bijgewoonde watchparties hier. Voetbal, Europees voetbal, soccer zoals ze het hier noemen, is populair geworden. En dat vooral in de afgelopen 20 jaar. Zeker met sterren zoals David Beckham, Lionel Messi die naar Miami trokken.
1: De VS speelt om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichtregen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In de Zeehoek in Antwerpen is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken. Met messen en metalen staven. Daarbij viel 1 gewonde. Die ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, dat vertelt woordvoerder Sven Lombaert.
2: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging iets onder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
1: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. En er is niets aan de hand met het leidingwater in Floref in Namen, dat meldt de Waalse Watermaatschappij. Er zijn wel nieuwe stalen genomen. Een school in Floref bleef vandaag dicht nadat de voorbije dagen tientallen kinderen ziek waren geworden. Ze hadden last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. De school dacht meteen aan het leidingwater dat mogelijk vervuild was. Maar daar ligt het dus niet aan. Waaraan dan wel, dat is niet duidelijk. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Ook bemiddelaar Pakistan bevestigt nu dat de VS en Iran het eens zijn over de tekst voor een vredesdeal. Volgens een hoge Amerikaanse ambtenaar is de kans 80-85% dat het de komende dagen ondertekend wordt. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
1: Volgens die Amerikaanse bron gaat het in de deal ook over de oorlog van Israël tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. De Israëlische defensieminister Katz waarschuwt de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. De aandelen van ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk hebben hun eerste beursdag afgesloten met 19% winst. Een aandeel ging van $135 naar bijna $161. SpaceX is daardoor nu ruim $2000 miljard waard. Het is daarmee het op vijf na meest waardevolle bedrijf in de VS. Alleen onder meer Apple, Microsoft en Amazon doen het nog beter. Op het WK-voetbal heeft gastland Canada zijn openingswedstrijd niet kunnen winnen. Het bleef in Toronto op 1-1 steken tegen Bosnië-Herzegovina. En om 3:00 vannacht onze tijd opent ook het derde gastland, de VS, zijn WK. Met een derde en laatste ceremonie in Los Angeles. Onder meer Katy Perry treedt erop. Daarna begint de VS eraan tegen Paraguay. En op de World Cup of Darts stoten onze Belgian Arrows dan toch door naar de tweede ronde. Met de hulp van Slovenië, dat Hongkong klopte met 4-2. En dat was nodig omdat Dimitri van den Berg en Mike de Dekker eerder zelf hadden verloren van Hongkong. Tegen wie de Arrows nu uitkomen, weten ze nog niet. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
0: Dit is Joe.